0: nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy
8: van Kesten.
9: Ik ben Marcia van
8: Kerk
9: en ik speel op een cello van het
10: Muziekinstrumentenfonds.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium.

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
1: Waar vind ik nieuwe mensen?
0: Vragen over groei.
2: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
0: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran.

0: vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reeuwijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is,

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is er van de hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag Amsterdam bij Knoopend Hofvliet 7 kilometer langzaam rijden. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Briele en de Suurhofbrug 7 kilometer file, weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file. 11 kilometer op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Knoopend Rozenburg en de Suurhofbrug. 20 minuten vertraging. Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219. 2 kilometer stilstaand verkeer. N218 Spijkenisse-Oost-Voorne, maar wegen de Suurhofbrug 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De problemen met het asfalt bij de Zuurhofbrug leiden ook weer tot file op de A15 vanuit Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. Een kwartier vertraging vanaf Vlaardingen-West in 5 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 8 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de vertraging een half uur. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude-Rijndijk. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort neemt de vertraging bij de Zuurhofbrug nu af. 5 minuten nog maar. Een nieuw ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. 1,5 uur en 7 kilometer file door een ongeluk. Is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Met twee auto's bij Zoeterwoude-Rijndijk. 8 kilometer file vanaf Roelevarensveen. 1,5 uur erbij. Omrijden kan via Sassenheim-Wassenaar. A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 10 minuten vertraging tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord, 7 kilometer file, 25 minuten is de vertraging daar. Verder nog 20 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de N219. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog een half uur. 10 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen de Brechtseplein en Knopen de Ridderkerk 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest, Noord en Wassenaar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van
13: Kesten. Ik ben
12: Marcia
13: van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
10: Nathalie. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Luister elke zaterdagnacht van

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

regioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 10 kilometer file tussen Knoopend Ketelplein en Ypenburg. De vertraging is ook 10 minuten. 25 op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. 20 minuten op de A44 Amsterdam Den Haag en 4 kilometer file bij Warmond. A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Een kwartier vertraging. En op de N11 Leiden-Bodegraven 5 minuten vertraging bij de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond, 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

De regioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio Dielwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kester.
9: Ik ben Marcia van
8: Muziekerk
9: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Ik speel op een
9: viool
10: van het
6: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Up in here.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt goed vast op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden heb je een uur extra nodig door een ongeluk. Er staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Luister elke zaterdagnacht.

Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. Eén ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden ben je 3 kwartier extra kwijt. Staat 17 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ben je een kwartier langer onderweg. Dan de N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de A12, 3 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Doe je er 50 minuten langer over. Zat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reeuwijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 moet ik zeggen, richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe jij tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid een half uur extra. 3 kwartier vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden. Dan de A13 naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Zuid. 4 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu 40 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En 10 minuten lang onderweg ben je op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

regioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reewijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden nog 35 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid doe je er een uur langer over. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

When he uses his mind and can't help but cry, he calls.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag doe je er nog 10 minuten langer over tussen Houten Oost en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: Ja, een beetje later als gepland. Maar de studio wilde niet helemaal zoals wij het wilden. Dus, maar alsnog, het is maandagavond. En bij deze wens ik u van harte...
1: Aloha.
0: Ja, het is weer maandagavond. Bob poetsen op. 7 uur is het al lang geweest. Maar ja, we gaan er toch nog eventjes de rest van de uitzending nog vullen. Ja, we beginnen natuurlijk altijd met een linkplaat. Ja, die kwam halverwege kwam die er al in. We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. En we proppen ook nog de top 40 van 2 weken geleden uit 1976. Want ja, vorige week was er ook al geen uitzending. Dus ja, dat moeten we allemaal nog in, in deze krappe 3 kwartier proppen. Maar we gaan het gewoon doen. Ja, de link is deze keer wel eigenlijk heel makkelijk. Hè? Gisteren was het Werelddierendag. En we begonnen natuurlijk al met de honden. Ja, dan in de top 10 staan die op 1. En op de nummer 2 staan katten. Ugly Cat Joe, Cat in the Cradle.

0: Nummer 2 op de meest gehouden huisdieren waren katten en konijntjes. Die staan op nummer 3.
1: Ik zie mensen wiebelen.

Ja, en dat is overduidelijk de tune van de top 40. En deze week zouden we, of eigenlijk vorige week zouden we behandelen al de week van 28 september 1976. Maar die gaan we, omdat het vorige week uitviel, gaan we die deze week doen. En daarin hadden we 13 dalers, 13 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers, 5 superstippen en 9 stippen. Nou, wie waren bijvoorbeeld dan die nieuwe binnenkomers? Nieuw binnen op 35, Wings of an Eagle van de Classics. Daddy Cool, Boney M, nieuw binnen op 31. You Can Count on Me, Team from Hawaii 5-0 van Sammy Davis Jr., nieuw binnen op 30 met een stip. Ook met een stip, Heaven Must Be Missing an Angel, Tavares. Die zou later natuurlijk nog de nummer 1 positie halen. Memory of Life, Albert West. Nieuw binnen op 24 met een superstip. En Teddy Bear, dat was de hoogste nieuw binnenkomer van Gerard de Vries. Nieuw binnen op 20. Superstippen hadden we al een paar gehad dan. Verder rest hadden is Ring-a-Ding. Dat was veruit de hoogste stijger van 34 naar 22. Fugain en Le Big Bazaar. Teddy Bear hadden we dus al gehad. Mon Amour van BZN. Die ging van 26 naar 13. En Blue Brown Eyed Lady van Jack Jersey. Die ging van 16 naar 10. Dan pakken we nog eventjes de top 5 erbij. Monza van Ferrari. Die steeg van 6 naar 5. Van 5 naar 4. In Zaire. Johnny Wakeling. Now is the time stabiel op 3. Jimmy James and the Vagabonds. Smile van Pussycat. Stabiel op 2. En stabiel op 1. Dancing Queen. Abba. Maar we beginnen het blokje met Fugain en Le Big Bazaar. Ring-a-ding.

0: Michel Fugain en Le Big Bazaar, Wengerding, hoogste stijger. De hoogste nieuwe binnenkomer was voor deze. Ja, en dat is Gerard de Vries, ook wel Cowboy Gerard. En ja, die heeft meer vertelliedjes dan dat hij echt gezongen heeft.
1: Ik heb veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien.
0: En dit is Teddy Bear.
1: In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Bear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zegt Teddy Bear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you en goodbye."
0: Ja, dat er veel verhalen waren in de liedjes van 1976... bewijst dit nummer natuurlijk wel van Teddy Bear, of Teddy Bear van Gerard de Vries. Hij zou uiteindelijk de 7e plaats halen. Ook het nummer wat ik nu ga draaien, die steeg van 5 naar 4, van Johnny Wakeling in Zaire, is eigenlijk ook een verhaaltje. Namelijk het verhaal, wat gebeurde daar in Zaire? Daar was natuurlijk de Rumble in the Jungle. De wedstrijd, heavyweight wedstrijd, boksen tussen George Foreman en Muhammad Ali in Zaire in oktober 1974. En daar gaat dit liedje over. Het zou uiteindelijk nog de 2e plek halen. in de top 40.

stond 5 weken op 1 in 1976. 15 weken top 40. En ook in 1992 werd hij opnieuw nog een keertje uitgebracht. Toen haalde hij niet verder als de 15e plek. En 5 weken is top 40. Maar goed, in totaal 20 weken top 40 is niet verkeerd voor ABBA's Dancing Queen. We gaan meteen maar weer een slinger geven aan het rad. Om te kijken waar we volgende week op uitkomen. En dan pakken we het weer gewoon op met de lijst van de datum wat het dan is. En dat is natuurlijk 12 oktober. Maar van welk jaar? Oef, dat is nog niet eens zo ver in de historie. We gaan naar 2020. 2020, dus 12 oktober 2020. We gaan weer verder in de beestachtige avond van vanavond. Neon Trees, Animal.

Ja, en dan is het alweer tijd voor van het soort die je niet zo vaak hoort. En omdat we natuurlijk een beetje in de dierenhoek zaten, heb ik dat ook in de dierenhoek gezocht. En uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de band The Animals. De band The Animals is natuurlijk een Engelse band. Opgericht al heel lang geleden, 1963. In eerste instantie nog als de Alan Price combo. Eric Burton, Alan Price, Brian Chandler en Hilton Valentine. En John Steele ook nog eens. Die richtten de band The Animals uiteindelijk op. En in Engeland de band zelf begon eerst in ieder geval als een rhythm and blues band. Ja, hoe heet het? Hun eerste wapenfeit in de top 40 was eigenlijk een nummer van. Nina Simone is het origineel. Die heeft trouwens nooit in de top 40 gestaan. Want ja, die was al vanaf 1963. Zij hebben het uitgebracht in 1965. Het gaat dan over Don't Let Me Be Misunderstood. Later is er nog een discoversie van gemaakt. Van Santa Maria in 1977. Die heeft het een stuk beter gedaan in de top 40. Heeft uiteindelijk de 7e plaats gehaald. Deze kwam niet verder als de 26e plaats. Daarna hebben ze nog wel heel veel top 10 hits gehad. De Animals, Bring It Back Home To Me. Even kijken. When I Was Young. San Francisco Nights. Ring of Fire. Allemaal top 10 nummers. Maar ook bijvoorbeeld We Gotta Get Out of This Place is natuurlijk ook wel een hit geweest. Nog later ook nog. Omdat het nog natuurlijk in diverse oorlogsdocumentaires is gebruikt. Ik heb dus gekozen voor Don't Let Me Be Misunderstood. Van de Animals. Van het soort die je niet zo vaak hoort.

Ja, en dan is het alweer tijd voor de agenda. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen in de regio? Woensdag 7 oktober in de Petrus en Pauluskerk, de Rooms-Katholieke Kerk in Reepijkdorp, is er een orgelconcert van Martin Mans. In Gouda, in de Goudse Schouwburg, ook op de woensdag. Timebox 1964-1974. De British Years spelen ze. Dan de vrijdag 9 oktober in de zon, Jam Fever. En in de Roos heb je een Hitster Live 100% NL spel. In Gouda, in So What, daar treden op Jasmina en Rosita. In Woerden, in Poppodium Bredius, daar heb je Club Baap. Dan gaan we naar de zaterdag 10 oktober in de Brug. Exobeat meets Isje en Friends. Dat is een jubileumfestival. In Boskoop, in Grand Café de Hoek, daar heb je het Groene Hart Disco Classics. En in The Cube in Boskoop heb je een Janis Joplin Tribute Band. In Alphen, in Poppodium Max, heb je een Joe Jackson Tribute, of Joe Cocker Tribute Band. En in de Parkvilla, daar treedt op Boxing the Vox. In Gouda, in de Agnietenkapel, is er zaterdag een platenbeurs. En in Studio Gons, Goud Ska's Festival. Dus met allemaal ska-bands. En in So What heb je ook een popquiz. In Woerden op zaterdag kan je naar het klooster. Daar heb je een nieuw barok wave musical. Dan de zondag nog Reewijkdorp, ook weer in de Petrus en Pauluskerk. Elvis Matinee in de kerk. Ook zondag in de theaterbakkerij een UB40 undercover sessies. En in de Goudse Schouwburg Jazzy Sunday Afternoon. En dan hebben we alweer een hele dikke agenda gehad. Dan gaan we maar weer verder met allemaal beestachtige plaatjes. Deze is van Def Leppard. Ook Animal.

Met Animals van Martin Garrix zit het uur er alweer bijna op. Zometeen na het journaal van 8 uur, gast uit de streek. En u hoort mij dan weer volgende week. En dan hoop ik ook dat het dan in één keer goed gaat. Want ja, dat is nou eenmaal de charme van live radio. Er kan soms wat gebeuren, waardoor het uur niet helemaal begint. Maar goed, hopelijk hebben we het wel goed afgesloten. Ik wens u nog een goede maandagavond en tot volgende week.

0: hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite en noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
14: Een zeer goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt verzorgd door Adrian Doelman. Onze gast van vandaag is Gouwenaar John de Heij, theatermaker, regisseur, schrijver, muzikant en docent drama CKV bij het Antonius College. Van harte welkom John.
15: Ja, dankjewel.
14: Ja, om agenda technische redenen wordt de uitzending overigens opgenomen op maandag 27 september. Zetten we er altijd bij, want als er dan iets actueels gebeurt, dan denken mensen, waarom heeft hij daar niet over?
15: Ja.
14: Ik zeg Gouwenaar, maar ben je ook een geboren en getogen Gouwenaar?
15: Zeker, ja.
14: Want hoe oud ben je nu? Even schatten, 58, 59?
15: De laatste is goed, 59.
14: 59, ja. Ja. Nou, het moet gewoon deductie, hè, wat je dan op internet doet. En dan kom je ongeveer daarop uit. Wat is jouw gezin van herkomst?
15: Mijn vader was altijd kapper. En mijn moeder die woonde in Montfoort. Mijn vader in Haastrecht. En toen gingen ze in Gouda wonen aan de Nansestraat. Daar hadden we ook een kapsalon. Vreewijk heette dat.
14: Okay.
15: Ja, voor de wat ouderen weten dat misschien nog. En wij woonden boven vroeger. En ik had een broer en een zus. En in Nansestraat was het dus echt het... Daar woon ik eigenlijk nu 1 straat vandaan nog.
14: Dat is de Joubertstraat volgens mij. En ik heb jarenlang in de Kruurlaan
15: gewoond. Nou, kijk eens aan. Dichtbij.
14: Ja. Schoolcarrière. Je hebt natuurlijk ook in Gouda op de lagere school gezeten, neem ik aan. Welke was dat?
15: De Roncalli School heette dat volgens mij. Ja, ik ben al, het is al zo lang geleden, maar ook al dichtbij. En daarna ging ik naar de school waar ik al zo lang werk. Ook het Antonius College.
14: Ja, dat is je middelbare school.
15: Dat is mijn middelbare school.
14: En welke richting heb je gedaan?
15: Met wat hindernissen, want ik vond het zo gezellig, heb ik HAVO gedaan.
14: HAVO gedaan.
15: In iets meer jaren.
14: Ja, ja. En dat was toen al op het Antonius College.
15: Ja.
14: En dan is mijn vraag, want dat is mij eigenlijk onbekend. Heb je daar nou iets van een beroepsopleiding gedaan of zo?
15: Ja, zeker.
14: En wat was dat?
15: Ja, ik ben eerst begonnen aan het conservatorium. Eigenlijk Spaanse gitaar, klassiek gitaar en Spaanse gitaar. Dat was de vooropleiding. Alleen toen moest je 6-7 uur per dag studeren. Dat vond ik toch wel behoorlijk pittig. En theater was eigenlijk ook al mijn grote liefde. Maar ik was altijd van mening, ik kan dat niet. En toen ben ik toch auditie gaan doen en werd ik aangenomen in Arnhem op de toneelschool.
14: Toneelschool.
15: Ja, en daar ben ik dan weer binnen een hele korte tijd overgestapt naar de regieopleiding. Dus docent drama regie. Ja.
14: En die heb je wel afgerond?
15: Zeker. Ja. Zeker.
14: Maar waar kwam die belangstelling vandaan? Want vaak is eigenlijk de middelbare school de periode waarop je smaak krijgt als het om cultuur en muziek gaat. Hoe is dat bij jou gegaan?
15: Ja, als klein kind luisterde ik al uren op een kamertje muziek. En soms helemaal afgesloten van de hele wereld. Vond ik heerlijk. En wat wil je als kind? Hè? Wat wil je worden als je groot bent? Ik wou clown worden of zanger. Nou, het zit in de richting.
14: Ja, het zit in de richting. Combinatie komt ook voor, denk ik.
15: Ja, komt ook nog voor. En ik doe het allebei op een of andere manier nog wel eens. Maar zal ik maar zeggen. Maar nu iets meer achter de schermen.
14: Ja. En had het Antonius College eigenlijk al iets met het vak wat jij nu eigenlijk geeft daar? Had je toen ook CKV of iets dat erop leek?
15: Nee, CKV, dat is eigenlijk een vak wat ik echt helemaal daar mee begonnen ben. En ook helemaal zelf gemaakt heb. Want dat kon toen nog. Ik kon het heel vrij invullen. En er was wel een traditie toen al op het Antonius, toen ik als leerling daar zat. Een traditie met toneelstukken, theatervoorstellingen met bijvoorbeeld een paar docenten. Tom van Kleef, Danny Kaai, dat waren de docenten die dat toen verzorgden. En in het eindexamenjaar begon ik eigenlijk al met toen ik naar de toneelschool ging, begon ik daar al te werken. Omdat we een soort oud-leerlingen bij elkaar een cabaretgroep gingen oprichten. Okay. De harte vrouwen schoppen heren. En daar gingen we in Leids Cabaret Festival, stonden we in de finale. En dat is eigenlijk ook een beetje op die school ontstaan.
14: Ja. Ja, dus je hebt wel degelijk in dat opzicht ook iets aan de school gehad. Die heeft ook gestimuleerd wat de zaadjes waren er al. Maar dat heeft wel een beetje geholpen weer.
15: Ja, zeker. Ja.
14: En als je nou terugkijkt naar die begintijd. Wat waren dan eigenlijk je grootste inspirators? Dat je zegt van dat zijn mensen daar. Je hebt het over muziek gehad. Je hebt het over theater gehad. Waar ik echt tegenop kijk. En die nog steeds een beetje als een voorbeeld zie.
15: Nou ja, weet je. Het begint op zo'n school altijd door een... Een docent die jou ziet, die jou opmerkt, die in jou gelooft. Dat is vaak, vind ik, altijd de grootste inspiratie om meer ermee te doen. Als dat wordt gedragen door iemand in de omgeving. En en daarbuiten vond ik theater magisch. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst naar theater ging. Nou, ik was werkelijk onder de indruk.
14: En welk theater was dat? Kan je dat nog herinneren?
15: Nee. Ik weet alleen nog dat het decor op kwam rijden. En dat de mensen iets met het publiek deden. Maar nee, ik weet het niet meer. En dat vind ik nog jammer eigenlijk.
14: Nou, wat is de eerste voorstelling die je wel is bijgebleven? Dat je zegt van nou, dat maakt ook grote indruk op mij. En die herinner ik me nog wel.
15: Nou ja, de eerste film was in ieder geval Bambi. Waar ik jankend op de bank zat. Nee, de eerste voorstellingen. Dat is moeilijk zeg. Dat is denk ik toch. Als kind ging je naar de Goudsbloem in de Goudse Schouwburg. Toen al. En dat is toevallig ook de club, theatergroep die al 80 jaar, 75 jaar bestaat. En die ik nu ook regisseer trouwens. Dus vorig jaar.
14: De Goudsbloem.
15: Dat waren de voorstellingen. Die zijn ooit gestart na de Tweede Wereldoorlog. Om kinderen ook eens een plekje te geven in de Schouwburg. Om kennis te maken met. En toen, als je zelf op school zit. Want zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar toen ging je ook naar die voorstellingen. En als ik ze nu terugkijk, denk ik. Poeh, maar ik vond dat toen zo magisch en geweldig. Ja.
14: Dus die herinner je inderdaad nog wel. En die bestaat nog steeds.
15: Die bestaat nog steeds. Ja? Er komen nog steeds zo'n 3000 kinderen kijken elk jaar.
14: Ja, En je zegt, je regisseert het. Dat wist ik eigenlijk niet.
15: Nou, dat wisselt ook. Maar de laatste 2 jaar doe ik het. En dan kiezen ze vaak weer 2 jaar een andere regisseur. Dat is heel gezond. Ja.
14: Ja, maar het is niet zo dat je nu al met hen met een productie werkt op dit moment.
15: Nee, dat is nog niet helemaal zeker of wie het dit jaar gaat doen.
14: Oké, dat moet nog besloten worden.
15: Ja. Ja.
14: Maar je hebt nog wel ruimte in je agenda? Om even gewoon,
15: Ja, daar maak ik ruimte voor.
14: Daar maak je ruimte voor.
15: Ja, dat is hartstikke leuk.
14: Ja. We hadden het net even over je schoolcarrière en dat je al op school eigenlijk bezig was met theater en muziek. Maar wanneer ben je nou eigenlijk gaan werken, echt officieel in dienst getreden bij het Antonius College?
15: Dat was eigenlijk toen ik van school afging, ben ik een jaartje vooropleiding gaan doen, conservatorium. Toen het eerste jaar toneelschool. En eigenlijk ging ik toen al werken, terwijl ik nog op de theaterschool zat, ging ik al groepen begeleiden met een voorstelling. Nog weliswaar als een soort stage en ik was een soort buitenbeentje. Want ik gaf daar geen lessen, maar het was meer alleen maar de voorstelling. Maar dat is eigenlijk dus eigenlijk bijna continu geweest eigenlijk. Eén jaartje gemist en daarna ben ik er daar al begonnen.
14: Ja, dus, maar op een gegeven moment heb je contact gekregen, neem ik aan. En dat was 36 jaar geleden, zei je net, voor de uitzending.
15: Ja,
14: zo ongeveer.
15: Klopt, ja. Want de tijd, hè?
14: Ja, de tijd vliegt de verkeerde kant op, zeg ik altijd. Ja, toen ben je daar dus echt als docent. Heette het toen ook drama CKV? Of want drama is op een gegeven moment een examenvak ook geworden.
15: Ja,
14: hè?
15: Ja, drama is echt pas veel later.
14: Ja.
15: En CKV trouwens ook. CKV was er eerder dan drama. Nee, eerst ben ik

0: kunst ook voor film. En nou, dat kan een heel theoretisch vak zijn. Op sommige scholen wordt er echt aan de hand van een boek wordt er gewerkt. En wij hebben, of ik heb heel, gelijk al heel veel praktische opdrachten verzonnen. En het is
1: meer jij was er meer de man van het doen.
0: Ja, want dat ervaren, dat doet iets met een jongere.
1: Ja, want als je nou nu zegt, wat houden nu die lessen in? Zoals je ze bijvoorbeeld vorig jaar gaf.
0: Nu heb ik dus, gaf ik drama, geef drama en CKV, dus cultuur, kunstzinnige vorming daar. Maken ze zo'n 5-6 opdrachten per jaar. Eén iets met film, een keertje met een vrije opdracht, waar je ineens ziet van wat voor talenten iedereen heeft op zijn eigen vlak. Heel verrassend. Ze kunnen een huis bouwen, architectuur, maar dan gaan ze dat in de praktijk brengen. Wat hebben we nog meer? Fotografieopdracht. Nou, dat soort elementen.
1: Het is heel erg hot op het ogenblik, hè, fotografie.
0: Ja, nou, het is ook hartstikke leuk. Ja. En iedereen kan het tegenwoordig met die gigantische kwaliteit telefoons. Maar een echte mooie foto
1: zie
0: maken.
1: Ook, jongere mensen die weer een ouderwetse telefoon kopen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En zelfs de Polaroid is weer een opmars, heb ik gezien.
0: Ja. Mooi, hè?
1: Ja. Drie van mijn kinderen en één van mijn kleinkinderen hebben les bij jou gehad. En zijn allemaal lovend over wat jij gedaan hebt. Ja, heb je enig idee hoeveel kinderen uit Gouden en omstreken les bij jou hebben gehad in al die jaren?
0: Goeiedag. Oh, dat weet ik echt niet. Dat heb ik eigenlijk maar nog nooit afgevraagd.
1: Nee, maar dat zijn er duizenden.
0: 36 keer 100 kinderen die elk jaar van school afgaan. Nee, 200 kinderen.
1: Ja.
0: Nou, het is ook wel zo van dat je, als je door de stad loopt op een zaterdag, dan ben je wel, ben je wel heel veel bezig met dat soort dingen. Maar ik vind dat juist prachtig, leuk. Een praatje maken met een oud-leerling. En sommigen, kijk, bewust niet. En sommigen vliegen om je nek, zou ik maar zeggen. Dat is echt hartstikke leuk.
1: Ja, en er zijn natuurlijk bekende mensen die ook nu nog lovend over jou praten. Ik noem even Jennifer Hofman, heb ik een interview van gelezen. Hè? Een man met kennis en ervaring. Door hem heb ik de lol van het spelen ontdekt.
0: Ja, ja.
1: Ik hoorde net, wist ik eigenlijk niet, dat Hint ook door jou ontdekt is.
0: Ja, ze zat op school ook. Daar begon ze de Fado te zingen. Ja. Ja.
1: En afgelopen zaterdag heb ik een bestuurslid van jou gesproken, Ruud Broekhuizen. Die had ook les van jou gehad op school. Ja. Zei die wel?
0: Die is volgens mij mijn leeftijd een beetje. Maar we hebben op dezelfde tijd op school gezeten.
1: Oh, dat zal het zijn. Hij kende je wel uit die tijd. Wanneer ben je eigenlijk buiten de school gaan werken? Want je hebt natuurlijk 36 jaar in de school gewerkt. Dat doe je nog steeds. Je hebt nog steeds een arbeidsovereenkomst. En er is natuurlijk één moment geweest dat je activiteiten niet meer tot de school beperkte, maar ook op andere manieren ging werken. Wanneer is dat gebeurd?
0: Dat
1: ongeveer?
0: Ging al eigenlijk bijna altijd. Dus vanaf het eerste jaar op de toneelschool ging ik werken op het Antonis, maar ging ik ook al in het tweede of derde jaar uit de werkschuit werken. Dat ken je misschien nog wel. De werkschuit aan de Bloemendaalse Weg.
1: Daar heeft volgens mij ook een van mijn dochters aan meegedaan.
0: Kijk,
1: Vanessa was dat volgens mij. Ja, Vanessa. Vanessa volgens mij.
0: Ja, klopt. Vanessa. Ja,
1: we zijn daar een keer aan een voorstelling geweest.
0: Ja,
1: daar,
0: wat grappig. Joh. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, daar ben ik toen ook al gaan werken. En daarnaast ging ik ook voorstellingen maken die ik of leuk vond toen nog, of voor andere organisaties. Ja.
1: En noem eens wat andere organisaties dan.
0: Nou, waren mooie evenementen. Bijvoorbeeld, heel lang geleden was een Leo Vrooman nacht. Ik weet niet of je dat nog kent.
1: Ja.
0: Samenwerken met de bibliotheek was dat. Was op dat pleintje daar. Dat was altijd wel heel tof. Met mooie herinneringen.
1: De oude locatie aan, het Weeshuis was. En nu een heel duur restaurant, prachtig, hotel is. Ja.
0: Maar een hele mooie herinnering met Candy Dulfer daar nog op het podium. Het hele plein ging helemaal los. Ja, fantastisch.
1: En er is op een gegeven moment is er ook een samenwerking ontstaan met Ruud Bakker. Dat was alweer 2018. Dus dat is maar ook al een aardige sprong in de tijd. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
0: Bij de Schijnwerper. Een theatergroep in Haastrecht speelde hij. Ik ging daar regisseren. En al heel snel na afloop deden we een biertje. En toen raakten we in gesprek. En er was wel een klik. En toen gingen we eigenlijk plannen maken. Hij was slager. Directeur van de Keurslagers. En ik was regisseur. En hij zei, joh, laten we eens een keer een hele grote productie maken. Waarom doen we dat niet? Ik zei, ik ben voor. En toen zijn we een stichting opgericht. Toen zijn we begonnen met Titanic. En dat was de allereerste grote productie.

0: En waar werd die gedaan?
1: Die werd gespeeld allereerst in de sporthal van Concordia in Haastrecht. En dat was toen al 9 keer, er waren al iets van 5.000 of 6.000 kaarten verkocht. Dus toen gingen we naar, even kijken naar de Schouwburg. Nel Oskam uit Haastrecht. Ja. Die zag die voorstelling. Die zei, nou ja, dit is zo gaaf. Dit is zo goed. Dit kunnen jullie het seizoen openen met deze voorstelling. Ik zeg, nou ja, graag. Dus toen hebben we ook daar nog gespeeld. En dat is eigenlijk nog een keer later gebeurd met Troje. Ook nog eens een keer. Precies dezelfde volgorde.
0: Ja, want de man van Nel Oskam verhuurde kano's trouwens in Haastrecht.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat weet ik dan niet.
1: Oh, dat weet ik dan niet.
0: Ja. Ja, en zo is die samenwerking ontstaan. Maar die is daarna naar iets anders uitgegroeid.
1: Ja, we zijn toen Troje gaan maken ook nog. En na Troje. Ja, toen zaten we eens een keertje bij een barbecue. En toen zei Ruud, joh, hoe zou het nou zijn om je eigen theater te hebben? Hoe zou dat nou voelen voor hem dan, zou ik maar zeggen. Nou ja, toen... want dat moet je geen 3 keer zeggen. Dat is bij Ruud Bakker, die doet dat al gelijk. En dus die heeft hij een pand gekocht. En hij is de... we zijn de theaterbakker Hij begonnen. Ja. En dat is best wel een heel groot succes geweest. Of ja, nog steeds trouwens. Ja, alleen wij werken dan nu niet meer samen. Maar
0: hij is
1: verder gegaan.
0: Hij had zeg maar de zakelijke leiding en jij had de artistieke leiding, om het even samen te vatten.
1: Klopt. Ja.
0: En, maar ik wil dan heel even terugkomen op Troje. Want Troje heeft wel een prijs gewonnen. Hè? De AMA-prijs. En dat is de Amateur Musical Awards prijs.
1: Klopt, ja.
0: Voor de beste nieuwe musical. En dat was in december 2018. Het eerste groot succes eigenlijk. Hè?
1: Zeker, ja.
0: Want nou,
1: ja,
0: het is 14 keer opgevoerd, geloof ik, die musical... in Concordia en in de Goudse Schouwburg met 80 acteurs. Dus dat was eigenlijk een groot succes. In
1: ja, dat is een mega productie. Het zijn bijna producties die niet meer kunnen ook.
0: Nee.
1: Met 7 de diepe lades. We hadden een loods in Stolwijk. Tegenover die de vrachtwagenman. Met al die grote vrachtwagens. Die heeft ons ook geholpen. Toen met 6, 7 diepe lades aan decor gingen we op pad. Dat was een bizar groot onderneming. En ook wel waanzinnig. En het stuk is gebaseerd op de Homerus. Dat is 1,5 kilometer aan materiaal. En daar heb ik het verhaal dus helemaal zelf geschreven en gepluist. De songs werden gemaakt door René Baas. En er was een liveband bij. Er was een kokkie van Leersum. Die heeft 350 kostuums gemaakt.
0: Halleluja.
1: De decors van 10 meter groot. Een ledwall van 100 vierkante meter. Het was echt niet normaal. Ja.
0: Nee. En als je nou terugkijkt op die periode net daarna van de theaterbakkerij. Want je hebt 9 jaar samengewerkt, volgens mij. Circa 9 jaar.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dus de theaterbakkerij niet hoor, dat was korter.
0: 6 jaar was dat dan.
1: Ja, oh, ja,
0: 2018 ontstaan en 2024. Ja, dat was 6 jaar. Ja. 2018 ontstaan, januari 2024
1: ben je heel goed
0: elders naartoe gegaan. Ja. De 6 jaar.
1: Ja.
0: Als je nou naar die 6 jaar terugkijkt van die locatie bij het Goud Asfalt daar in de buurt. Waar ben je dan het meest trots op wat daar gebeurd is?
1: Dat is natuurlijk wel grandioos dat je een theater, in ieder geval aan de basis hebt gestaan van een theater wat gewoon nu in Gouda heel groot is en bekend is, zal ik maar zeggen, nog steeds. En waar toch elk weekend volgens mij vol zit met mensen. Dus...
0: Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk in die tijd zelf daar ook producties gemaakt.
1: Ja,
0: en welke van die producties vind jij dat er bovenuit steekt?
1: We begonnen met Breekbaar. Maar ik vond De Stroom een van de mooiste voorstellingen. Dat ging over een verhaal van The Wave. Dat ging over een middelbare school. Waar een docent de leerlingen in een experiment tot eigenlijk Hitlerjugend veranderde.
0: Ja,
1: bizar.
0: Ik herinner me. Ja.
1: En dat was wel echt vond ik een hele indrukwekkende goede voorstelling met een live band. Ja. Daar voor het eerst ook best wel groot, maar wel in de theaterbakkerij. En daar was ik wel heel trots op. We hebben zoveel gedaan daar. De coronatijd was het moeilijk natuurlijk. Daar zijn we ook nog toch doorgegaan met kleine productietjes op 1,5 meter. Weet je dat nog? Herinner je deze nog? 1,5 meter van elkaar, weet je wel. 50 man max, dan weer niet. Dan weer 60 en dan weer moesten we weer dicht.
0: Nou, als je hier wel eens met mensen praat, dan wordt Gouden op sterk water ook genoemd.
1: Ja, nou ja, dat het toch
0: met politieauto, brandweerauto, tractor, shovel, carnavalsboot. Alles was uit de kast getrokken.
1: Klopt.
0: Ja. Buiten voorstelling met water erbij.
1: Ja, dat was de laatste grote productie daar. Ter gelegenheid van het Van Gouden 57. Ja.
0: Oké, we gaan naar muziek luisteren naar Kate Bush.
1: Ja.
0: Wuthering Heights, waarom?
1: Ja, nou als je nou echt naar mijn jeugd kijkt, dan was ik smoor verliefd op deze dame.
0: Oké, daar komt ze.

0: Ja, Kate Bush. Waarschijnlijk ontdekt door David Gilmour, hebben we net vastgesteld. We gaan even terug naar jouw werkzaamheden, zeg maar, buiten het theater. Ik kwam ook bijvoorbeeld tegen dat je ook workshops hebt gegeven op de weekendschool. Dat je lezen van het jongerencollege getraind hebt. Dat soort activiteiten, ja? Vertel daar eens wat over.
1: Pas nog, ja, weer. Ja, dat is het is geen theater, maar het heeft er wel degelijk mee te maken. Het gaat over dan presentatietechnieken. Doe even iets hoog. Presentatietechnieken geef ik dan. Om ze een beetje flexibel, weerbaar te maken op een podium. Want ze moeten toch soms ineens gaan kletsen. Dus vorige week had ik inderdaad de laatste workshop weer met de BMW Vergouden dan op kindergebied.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Dat is ontzettend leuk om
0: die
1: te doen.
0: Die het geweldig deden trouwens bij de raadsvergadering.
1: Ze zijn dit jaar echt goed.
0: Ja,
1: dat meen ik echt.
0: Ja, ik heb die vergadering gezien. Dus.
1: Ik heb mindere gezien. Nee, ja. Echt waar.
0: En weekendschool?
1: Ja, dat is lang geleden. Ja. Heb ik ook wel eens wat gedaan. Ja, klopt. Ja,
0: en andere voorbeelden van dat soort activiteiten?
1: Ja, basisscholen, workshops, trainingen. Ik heb zelfs in het bedrijfsleven trainingen gegeven. Ook presentatietechnieken. In de gevangenis heb ik gewerkt. In een bejaardenhuis heb ik een voorstelling gemaakt. Prachtig overigens. Alleen ja, er gingen de twee overlijden tijdens de voorstelling. Niet tijdens de voorstelling.
0: Dat zou wel heel bizar wel geweest zijn.
1: Net voor de voorstelling. Dus ja, dan heb je ineens te maken met een understudy.
0: Ja.
1: Dus iemand die dan het over moet nemen. Maar goed. Dus heel veel verschillende doelgroepen.
0: Alle soorten voorstellingen hun eigen uitdaging.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja. We gaan het straks nog even hebben over geld trouwens. Want dat vraag ik me ook altijd af. Van in hoeverre, in de periode van de theaterbakkerij was het duidelijk dat je onder de vleugel van Ruud Bakker opereerde. En die moest die zaak dan financieren. Maar daarvoor en daarna, ik vraag me of je moet vaak natuurlijk die voorstelling op de een of andere manier gefinancierd zien te krijgen.
1: Nou, toen ook al hoor. Toen vroegen we soms subsidies aan wel af en toe. Niet veel, maar we gingen. En dat is natuurlijk. Nu nog veel meer. Ja, zonder subsidie doen we nog wel producties. Maar die zijn heel moeilijk rond te krijgen, financieel.
0: Ja, we gaan het straks nog even hebben over je nieuwe grote project. En dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan met die financiering zit.
1: Ja.
0: Maar we gaan nog even terug naar dat breuk met de theaterbakkerij. Want daar waren we ongeveer gebleven voor de pauze met Kate Bush. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch in een soort, even een diep gat valt. Van wat gebeurt hier nou en hoe moet ik nu verder? Hoe is dat?
1: Ja, zeker. Dat is een enorm gat zelfs. Dat was echt wel moeilijk. Je gaat gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Gaat een deur dicht en dan gaat een deur open.
1: Ja. Nou,
0: maar je moet het wel vaak zelf open doen.
1: Dat duurde nog wel even, omdat die volgende deur kon vinden. Nou, hoewel, het ging eigenlijk best wel snel. Want toen zijn we gewoon een nieuwe stichting begonnen eigenlijk. En die nieuwe stichting die heeft...
0: Je zegt we, wie zijn de we?
1: Ik ben er begonnen. Maar er waren wel best wel wat mensen vanuit nog de theaterbakkerij die met mij meegingen. Want die hadden juist theater als ding. Hè? Dus die reisden met mij mee. En zeker in het begin hebben een aantal mensen die stichting echt op gang geholpen. Zo'n Koen van den Berg is er eentje. Mariska de Heer. Daar hebben we met een bestuur, waar ook Ruud Broekhuizen was, daar voorzitter. Die gaat dan nu inderdaad afscheid nemen binnenkort. En een stichting opgericht waar we als doel hadden weer hele mooie, maar ook maatschappelijk betrokken voorstellingen te gaan maken. Op vooral breed. Dus niet één stijl, maar heel veel verschillende doelgroepen en verschillende thema's.
0: Ja, want Ruud gaat dus binnenkort weg omdat hij vroeg pensioen is gegaan vanuit Hilversum en nu andere activiteiten gaat doen.
1: Ja.
0: Daar is zaterdag uitgebreid over gesproken in Weekend Gouden. Ik zag ook dat er nog een andere vacature was. Een penningmeester volgens mij.
1: Ja.
0: Dus je zoekt eigenlijk twee bestuursleden binnenkort.
1: Ja, heb je zin in...
0: Moet ik er even over nadenken.
1: Nee, dat valt niet mee. Ja. Een goede penningmeester hebben we echt wel nodig. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dus je hebt en een penningmeester nodig en een vervanger voor Ruud Broekhuizen in feite. Ja. Want het is een stichting en je moet wel een bestuur hebben dan. Natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben ook nog wel twee goede leden hoor. Dus die gaan lekker door. Maar inderdaad, we zijn zo naast op zoek. Ja, klopt.
0: Nou ja, dus als mensen luisteren, ze weten je te vinden. Je kunt zo op je website contact met je opnemen.
1: Ja, als je gek bent op cijfertjes. Want ik me niet kan voorstellen. Nee hoor.
0: Oké, als we dan even kijken naar de producties die je sinds die tijd hebt gedaan. Dus toen je weer een nieuwe stichting, ben je weer opnieuw begonnen. Zeg maar, heb je jezelf er opnieuw uitgevonden.
1: Ja.
0: En Dan ga je dus weer producties maken. En als je terugkijkt op de producties die tot nu hebben plaatsgevonden. Eén daarvan wil ik in ieder geval zelf een vraag over stellen. Dat is Napoleon.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar als je nou kijkt naar de producties. Noem eens drie producties die je gedaan hebt in die tijd. En waar je zegt van nou ja, daar heb ik toch wel hele goede herinneringen aan.
1: Ja, nou we werken pas 2,5 jaar nu. Ja. Maar dat zijn er al 11 per jaar die we maken bijna. En er zitten echt wel weer... Prachtige voorstelling bij de voorstelling met asielzoekers heb ik veel gedaan, al 3 jaar achter elkaar. Die hebben wel een speciale plek in mijn hart. Een hele melige Spamalot van Monty Python. Dat was een hele slechte, leuke musical. Slecht bedoel ik dan niet dat hij slecht was, maar Monty Python, je weet hoe ze denken, hoe ze doen. Echte humor, Engelse humor. Ik heb nu een hele bijzondere voorstelling op dit moment. Twee zelfs, vind ik. Dat is er eentje wat kleinschaliger met mentale gezondheid van jongeren. Dat heet Zwart Licht. Die gaat binnenkort in première.
0: Daar komen we straks nog op.
1: Ja. Ja. En Joris en het geheim van de Gouden Kerk.
0: Gaan we ook straks over hebben.
1: Ja.
0: Napoleon. Napoleon, hè? Yes. Jong is het. Want het is de zoon van Napoleon Bonaparte. Hij heeft echt geleefd.
1: Ja.
0: Ik weet niet in hoeverre deze voorstelling ook autobiografisch was. Of voornamelijk fictief. Dat weet ik niet. Maar
1: 50-50. 30-70 denk ik. 30-70. En 30 echt. En 70 toch een beetje verzonnen.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... wie schrijft dan die voorstelling in dit geval?
1: Ja, er is een verhaal en daar ga ik dan helemaal mee aan de gang. Dus het grote deel is dit zo, zoals die uiteindelijk gespeeld wordt, is die eigenlijk wel door mij geschreven, ja.
0: Ja, want het is nog vrij recent. Het was ergens half mei is er een voorstelling geweest in Concordia in Haastrecht. Die naam Haastrecht hoor ik trouwens vaak in jouw betoog.
1: Ja, ja. Dat is, grappig, ja.
0: Maar hoe kom je nou op zo'n toch wel redelijk obscuur onderwerp? Want
1: ik vond het grappig.
0: Zelfs omdat... mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, die kennen hem nauwelijks.
1: Wisten er weinig vanaf. Hè? Ja, en dat is dus daarom vind ik het ook zo leuk. Want hij had toch wel een verhaal. En ik wilde. Ik vind de historische stukken soms ook leuk. Maar dan wel met een iets vernieuwends erin. Dus ik ben eens gaan nadenken. Wat is nou zo bijzonder aan deze jongen? En ik vond het grapje Napoleon is ook leuk. Dus ik dacht, ik ga zijn leven nemen. Napoleon, de grote baas, zijn vader. Zal ik maar zeggen, die is er al. Dus we gaan die andere kant pakken. Daar hebben we hele moderne muziek van gemaakt. Een hele leuke, goede, nieuwe band van de Codarts heeft dat begeleid. 18 spelers, meen ik, uit mijn hoofd, dacht ik. En dat is een heel, een beetje historisch. En humoristisch. En ook echt een avontuur. Het was echt een familievoorstelling.
0: Ja, is dan jammer dat het eigenlijk bij één voorstelling blijft?
1: Ja, dat is altijd.
0: Je steekt er zoveel energie en tijd in. Dan hoop je natuurlijk dat je hem een paar keer kwijt kan.
1: Ja,
0: heeft dat ook te maken dan dat je dan misschien toch een iets te beperkt onderwerp kiest? Hè? Ik bedoel, die andere voorbeelden die je geeft, dat zijn, zijn dingen die meteen tot de verbeelding spreken. En dit spreekt wat minder tot de verbeelding.
1: Dat was een gokje. Maar het heeft er zeker mee te maken. Maar ik dacht, zo'n soort productie kan een keer of zes wel spelen. Maar het heeft ook te maken met de financiën. Het zou oorspronkelijk buiten plaatsvinden. Maar dan moeten de vergunningen komen, tribunes enzovoorts. Dus uiteindelijk zijn er een aantal beperkende factoren die er toch voor zorgen dat je 2 keer speelt. En dat is jammer. Dat is jammer, absoluut. Maar aan de andere kant, je went daar aan. En je zet gewoon alles, trouwens niet, we hebben wel meerdere keer gespeeld of niet? Oh nee, dat is weer helemaal alleen thuis. Dat is weer een andere.
0: Er zouden 2 voorstellingen zijn, 15 en 16 mei. Die zijn allebei geweest?
1: Ja, die zijn allebei geweest.
0: Ik weet het niet. Ik heb er maar 1 gezien. Maar
1: Er zijn zoveel voorstellingen dat ik het soms niet eens meer weet. Maar volgens mij waren het er 2.
0: Er stonden er 2 aangekondigd. Ja. 15 en 16 mei heb ik gezien. Nou, heb je ook weer tegenslagen gehad dit jaar volgens mij. Theaterloods, zeg ik dan even.
1: Ja, dat was wat. Ja, we hadden een loods in Oudewater. En het was mooi. Geweldige sneeuw. Iedereen was er blij mee. Wij iets minder. Want als je een plat dak hebt en je hebt heel veel sneeuw. Dat wil niet zo met elkaar. En het was toch een beetje een oude geloods. En die is toen eigenlijk ingestort.
0: Is dat probleem al opgelost? Want dus 2 dingen. Je raakt waarschijnlijk allerlei materiaal kwijt door dit ongeval. En je moet weer een andere ruimte zien te wenden.
1: Ja, we hebben een nieuwe loods. Niet te vergelijken met die grote die we hadden. Maar nu in Boskoop. Viel niet mee om er eentje te krijgen. Ja, en het is wel zo dat ontzettend veel materialen kwijt zijn. We hebben nog wel heel wat weer alweer opgebouwd. Het gaat helemaal heel snel.
0: Zijn er nog materialen die zoeken waar je zegt, nou ja, als mensen willen doneren?
1: Ja, platen, hout.
0: Hout. Ja, hout is altijd welkom.
1: Altijd welkom om, om te bouwen, ja.
0: We gaan zo meteen naar de nieuwe producties kijken van de komende maanden eigenlijk. Mm. En misschien een kleine vooruitblik naar 2027. Maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Alex Klaassen, gewoon opnieuw. En we hebben vooraf al gezegd, ja, dat is natuurlijk sluit heel goed aan bij de...
1: Ja, het is wel een ander thema eigenlijk, maar de titel die sluit heel goed aan.
0: Titel sluit goed aan. Heel goed, okay. Ja. Alex Klaassen.
2: Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april... reed een gast op een scooter me zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost bleef ik vloeken, mijn e-bike weet je wel wat die kost. Een dag later stond hij voor mijn deur met fruit in een mand. Wil je meer vitamine, zei hij, dan weet ik vlakbij een fijn restaurant. Hij wou mijn hechtingen zien, maar keek meer naar mijn gulp. Ik vroeg, is dit geilheid of slachtofferhulp? Ik vond hem leuk, al meteen.

eettafel kopen en trok bij me in. Ik hield een litteken van ons verkeersrendezvous, maar dat noemde hij trots onze liefdestatoe. In mijn luchtdicht bestaan deed hij de ramen weer open en gaf alles zin. Wilde ik een

En nooit gedacht dat iets doen met meer bluf minder zwaar is. Nooit gedacht, dit gaat ooit stuk, omdat het cliché, dat clichés altijd waar zijn, echt waar is. Dus ook het cliché van geluk en het cliché van een arts die heel rustig iets meedeelt. De foto's, prognoses, de korte termijn. Nooit gedacht dat iets zo banaals hem ooit zou breken en dat de

hij ging snel achteruit, maar bleef vechten tot ik zei: lief, je mag gaan. Stil zat ik daarna dagen aan tafel en toen vroeg ik aan een leeg huis:

gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? En nu zit ik hier met jou. Ik ken je net een paar weken en ben in de war.

dus hij vindt het goed. Hij zei laatst nog dat ik te lang rouw. Dat hij ziet hoeveel ik van je hou. Hij zei durf het gewoon opnieuw. Iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan. Dus wat dacht je ervan?

0: Ja, applaus voor Alex Klaassen. Ja, we gaan nu even naar de toekomst kijken. We hebben het vooral over het verleden gehad er nog toe. We gaan het nu over de toekomst hebben. En de nabije toekomst is ook weer een spectaculaire voorstelling. Wat ik althans erover gelezen heb. Joris en het geheim van de Gouden Kerk. Ja, kan je vertellen hoe die voorstelling tot stand is gekomen? En wat die ongeveer inhoudt?
1: Ja, tijdens de tijd in de theaterbakkerij ontmoet ik al Arjen de Knecht. Arjen de Knecht is een... beheert nu, en dat doe ik hem eigenlijk tekort, maar hij doet eigenlijk alles in de Gouden Kerk. Ook de evenementen organiseren. Vorig jaar heb ik bij een vluchtelingenvoorstelling Schaduwvlucht daar gespeeld in de kerk. En dat was zo mooi en indrukwekkend. En toen hadden we meteen al ook weer onder een biertje, dachten we van hey, wat zou het mooi zijn om hier ook eens wat groters te doen. En toen gingen we eigenlijk twee dingen combineren. Ik had zin om wel in zo'n kerk een grote mooie voorstelling te maken. En hij had zin eigenlijk om die kerk nog eens een soort officieel te openen, zal ik maar zeggen. Echt, en ook een beetje het verhaal van die kerk. Het is natuurlijk het halfbroertje van de Sint-Jan. En de Sint-Jan is de grote, echte, de serieuze kerk. Zo wordt het soms gezien.
0: Met dien verstande dat dit een katholieke kerk is.
1: Juist, en, heel anders.
0: Mijn vrouw heeft nog gebruik gemaakt van die kerk.
1: Ja, dus, kijk eens aan. En die, we wilden ook eens even kijken wat voor verhalen zijn er. Nou, we hebben in de archieven gedoken. En er was een man, die had van slangen gestaan, geloof ik. Die had een heel boekwerk met allemaal krantartikels. Die heb ik een beetje doorgespit. En toen heb ik een fictief verhaal verzonnen. Met wel enige zeker elementen die waar zijn. Een verhaal over verbinding en over polarisatie die er nu soms is. Maar dan wel vertaald naar een concreet verhaal waar een jongen nazaat van de bouwmeester. Die hoort allerlei berichten dat het niet goed gaat in die kerk. Er storten dingen naar beneden, het trilt, rare geluiden, vreemde dingen. Dus hij gaat op zoek. Hij gaat daarheen. Hij woont eigenlijk hier niet meer in Gouda. Hij gaat daar kijken, 's nachts. Precies op het moment dat hij binnenkomt, wordt besloten door de burgemeester dat die kerk moet worden afgesloten. Het is te gevaarlijk, voorlopig geen evenementen meer. Nou, en dan begint er eigenlijk in die kerk waar een aantal zijn achtergebleven die aan het oefenen waren. En met hem, Joris, en met zelfs de historische verhalen. Ontplooit zich een verhaal wat heel spannend dan wordt. En zelfs tot een achtervolging leidt door de kerk, zelfs naar de top toe. Want het is ook nog eens het hoogste punt van Gouda, de Gouden Kerk. En het is echt heel mooi, die kerk. En het wordt een spektakel, omdat het decor heb je al natuurlijk. Dat is al prachtig. Er komt nog wel wat decor bij hoor, wees niet bang. Maar er gaan motoren in rijden, er gaan de auto's komen er langs. Er komen 35 spelers, een live band. We doen alles met koptelefoons, want er is een galm van 7 seconden.
0: Ja.
1: En daar word je helemaal gek van natuurlijk als je gaat praten. Maar tegelijkertijd is het ook een waanzinnige beleving. Want er gebeurt heel veel. En
0: het is ook multimediaal, hè? Ja. Want ook beelden worden gebruikt.
1: Ja. Live verbindingen en opgenomen. Ja. Die wil live suggestie. Er worden afgewisseld met echt spel, met liedjes, met dans.
0: En alle tijdperken van de kerk komen aan de orde, zeg maar.
1: Het speelt zich af in het nu. Ja. Het speelt zich af op dit moment. In allerlei kamertjes boven komen herinneringen. Vinden ze notitieboeken waar herinneringen duidelijk worden. Waar bijvoorbeeld ook een herinnering over de Tweede Wereldoorlog. Waar de onderduikadres was ook onder andere. Over de bouw, 1903. Het gaat over de kritische stroopwafel. Wat een actiegroep was in de jaren 70. Voor de wat ouderen denk ik misschien bekend. Die ook zelfs de Gouden Kerk bezetten. In ieder geval in de buurt demonstreerden.
0: Ik heb mensen gekend die daarin zaten.
1: Ja, ik ook. Ja, heel grappig. Nou ja, dat dus. En het
0: Maasbach?
1: Jazeker. Ja, zeker.
0: Ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar een paar jaar in ieder geval.
1: Nou, best wel lang. Ja. Vanaf iets ergens in de 70 jaar tot uiteindelijk. Even kijken, was het in 93, 4? Nee, durf ik niet helemaal
0: te zeggen. Er is echt al lang in gezeten dus. Ik heb het geblokt, blijkbaar.
1: Ja, ik snap dat.
0: Die periode. Maar hoe ben je aan je cast gekomen? Want de hoofdrolspeler is Dennis van Huis.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een oud-leerling van me, eerst op de GSG. Maar hij kwam als fan eigenlijk bij de eerste musical Titanic. Zat hij, ik weet het nog heel goed, op een stoeltje na afloop te wachten. Op dat hij in ieder geval langskwam en dat hij kon zeggen hoe geweldig hij het vond. En dat hij, het theater is daar begonnen voor hem. En dan is hij een opleiding gaan volgen en is hij 4 jaar in Soldaat van Oranje gespeeld. Bijna alle rollen heeft hij wel vervuld, van ensemble tot een van de hoofdrollen. En 4 jaar is echt wel bijzonder, dat doen niet veel mensen. En toen hij het stopte...
0: 850 keer.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Ja.
0: En ook nog maar in 10 verschillende rollen, las ik.
1: En hij heeft thuis ook op de muren allemaal streepjes staan, weet je. Maar hij vond het verschrikkelijk leuk eigenlijk toen ik hem vroeg. Dacht ik, nou, dat zal hij wel niet doen. Maar hij zegt, joh, ik heb een half jaar even niks te doen. Dus ik vind dit eigenlijk hartstikke leuk om weer met jou en met een aantal andere bekenden. Want hij speelde ook in Troje mee. Om weer een voorstelling te maken. Nou, dan zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja, maar hij speelt ook een belangrijke rol in alles. Hè?
1: Ja, hij speelt
0: niet alleen maar niet alleen de rol. Hij is volgens mij ook, brengt ook andere dingen in met zich mee, met zijn ervaring.
1: Nou ja, weet je, hij is ook heel positief. En hij kan ook natuurlijk alles wat hij weer geleerd heeft natuurlijk ook overbrengen.
0: Ja, want het is een mix van amateurs, semi-professionals en professionals, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En ook hele kleine kinderen, jongere kinderen.
1: Ja,
0: hè? Vanaf 9 jaar geloof ik.
1: Ja. En die twee zijn echt fantastisch van 9. Die hebben ook nog best wel een grotere rol. Ze spelen in 40-45 nu. Die grote musical. En dat is Abigail en Jasmijn. En dat zijn echt schatjes. Geweldig zijn ze.
0: De voorstelling is trouwens op vrijdag 13 november en zaterdag 14 november. En op zaterdag zijn er 2 voorstellingen.
1: Ja.
0: Middag en avond. Ja. Lijkt me best wel zwaar voor de cast trouwens. Om dat 2 keer zo kort achter elkaar te doen.
1: En vrijdag worden het er ook 2. Want,
0: vrijdag wordt het nu ook al. Zoveel belangstelling is er al.
1: Nou, bijna 75% verkocht al.
0: Ja, het klinkt fantastisch. Maar het is ook een heel bijzondere voorstelling. We gaan even naar muziek luisteren. Sting, Fragile.

0: Onze gast is nog steeds John de Heij. En we gaan het nu hebben over de activiteiten, de andere activiteiten die gepland staan in de komende maanden. Ik heb ze even van je website gehaald. We beginnen op 16 oktober met het Duet 4. Die 4 sluit erop dat het de vierde editie is.
1: Klopt.
0: Wat is dat?
1: Het is eigenlijk een opvolger van Grensgeval. Ik maak de voorstellingen waar mensen die een goed verhaal hadden of hebben of mooie verhalen kunnen vertellen. En het zijn er meerdere op een avond. Dus je ziet eigenlijk 4 kleine mini toneelstukken. 1 actus, hoe je het wil noemen. Waar we toch altijd mensen portretteren die op de grens balanceren. Van wat dan ook. En dit keer hebben we duo's en solisten.
0: Vandaar het duet ook?
1: Ja, het is vaak een duet wat je aangaat. Soms ook met jezelf.
0: Ja. 27 oktober, Zwart Licht.
1: Ja, dat is een hele mooie. 5 jongeren tussen de 17 en 29 vertellen hun eigen ervaringen. Het is een voorstelling met mentale gezondheid en jongeren. Samenwerking met de GGD, jeugdgezondheidsdienst gemaakt. Maar het zijn ook jongeren die ook nog eens heel veel liefde voor een musical hebben. En dat gebruiken bijna als een uitlaatklep. En ook heel wat kunnen. Dus het is ook een hele mooie voorstelling met autobiografische verhalen. Ook hoopvol, realistisch, rauw, maar ook hoopvol. Ik zou zeggen, dat is echt een voorstelling om
0: en waar vindt die plaats?
1: De Garenspinnerij. Een duet ook trouwens.
0: Ja, allebei in de Garenspinnerij. 1 december, hashtag nofilter 2026. Ja,
1: klopt. Jongeren krijgen een stem. Ik maak veel jongere voorstellingen. Omdat ik dat leuk vind en tof vind. En dat ze ook veel te melden hebben. Ze krijgen daar een stem. En dan mogen ze, nou, zonder filter. Gaan ze allerlei thema's en onderwerpen. Gaan ze ons een.
0: Dus dat wordt weer een rauwe organisatie.
1: Rauw programma. Rap, spoken word, poëzie, singers, songwriters.
0: Ja, dialogen, songs, visuals, taal-experimenten.
1: Ja.
0: En ook de boeken voor scholen staat erbij.
1: Zeker, klopt. Ja.
0: Dan hebben we nog, december is de maand waar natuurlijk allerlei dingen gebeuren, zoals Sinterklaas.
1: Ja.
0: En daar heb je ook een aantal voorstellingen voor. Ik zie volgens mij 3 voorstellingen staan, maar hoe zit dat precies?
1: Sinds vorig jaar maken we ook elk jaar een theatervoorstelling waar Sinterklaas langskomt. Maar wel met een iets andere wijze. Dus natuurlijk gaan we niks aan het feest veranderen. Maar er zit toch ook wel een beetje een goed doel achter. Zo laten we ook flink wat kaarten geven weg aan de voedselbank, aan gezinnen. Het is met z'n allen dit feest beleven met live muziek erin. Dus waar Sinterklaas langskomt en een heel bijzonder cadeau krijgt dit jaar. Dus, en dat is op woensdag 25 november en woensdag 2 december, meen ik. Ja, 's ochtends doen we het voor scholen. Er zijn al honderden kaarten nu al weg. En in de middag is het openbaar. Hebben we om, geloof ik, kwart voor 2:30, 4, iets in die geest, hebben we 2 voorstellingen per woensdag. Dus 4 zijn het totaal.
0: Ja. En dan hebben we nog in 2027 iets waar nog niet zo heel over bekend is volgens mij. Waar mijn voeten landen. Het sprak me wel aan. Jonge vluchtelingen, nieuwkomers gekoppeld aan Nederlandse middelbare scholieren.
1: Ja.
0: Wat is de idee achter dit project en wanneer krijgt het handen en voeten?
1: Ik heb nu natuurlijk 3 jaar lang met jonge of nieuwkomers gewerkt. En dat vertellen ze vooral hun verhaal. Maar het is eigenlijk wel mooi. Een vervolg vond ik eigenlijk logisch. Dat we ook eens een keertje een soort maatjesproject. Dus dat je ook een jongere koppelt aan een nieuwkomer of vluchteling. En ja, die gaan samen iets maken. Iets verzorgen. Hun verhaal. Het is dus niet alleen maar eenzijdig. Alleen maar van de asielzoeker. Maar ook juist een Nederlander. En wat gebeurt er als je die 2 bij elkaar brengt. En dat vind ik heel interessant om uit te gaan zoeken. Dat is geen vast script. Daar gaan we echt via improvisatie, interviews, gaan we mee aan de gang. Dat is de bedoeling dat we dat in februari en maart gaan brengen. En daar heb ik echt wel veel zin in. Ja, wel bijzonder.
0: Nou, ik hoor wel bij jouw projecten ook heel veel, zeg maar, het thema inclusiviteit. Hè? Dat ook mensen die niet zomaar toegang hebben tot onze samenleving, dat je die ook een zetje in de goede richting wilt geven.
1: Ja, zeker. We doen best wel veel maatschappelijk georiënteerde voorstellingen. En met mensen die ook die kwetsbaar durven en zijn. En die willen we toch een podium geven, zeker.
0: Ja. Ja. Als we nou naar de nog iets langere toekomst kijken. Je bent nu Tegen de 60 hebben we in het begin geconstateerd. Oh, 59 klinkt beter dan 60.
1: Ja, dat klinkt veel beter.
0: Ja, hè, 59. Wat zijn je ambities nog voor de toekomst? Natuurlijk wil je doorgaan met zoveel mogelijk leuke voorstellingen te maken. Maar zou er nog iets bij zijn wat je zegt van nou, dat is nou eigenlijk een droom voor mij. En iets wat ik ooit nog een keer zou willen doen. Ja, iets afwijkt misschien van wat je nu gedaan hebt.
1: Nou, dan wordt het moeilijk. Nee hoor, ja, ik ben natuurlijk... Ik ben best wel een beetje... Dat zie je ook wel aan de hoeveelheid dingen die ik doe. Ik
0: heel
1: een beetje workaholic eigenlijk. En ik denk dat de grootste doel zal zijn... is ook eens zonder dat werk... gewoon ook eens lekker dingen te kunnen doen... en te genieten van zaken als de zee... als ontspanning en dat soort dingen. Daar heb ik soms nog wel eens moeite mee.
0: Oké. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met in ieder geval Joris.
1: Dankjewel.
0: En natuurlijk met alle andere activiteiten die je gaat ontplooien de komende maanden.
1: Super.
0: En fijn dat je hier was. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van
5: Kester. Ik ben Marcia van
6: Scherp en ik speel op
5: een
6: cello van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.